0: De tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.
4: Yo, remember when we were kids? What?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Der Abala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: man looking at the shops. Posted a letter. Be quite a nice day.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. Vijf vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij één vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerken in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen.

0: In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Tussen Boksmeer en Fijnrij rijden daardoor geen treinen. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De dienst speciale interventies hield hem aan. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Pochettino verlengd tot het WK van 2030. De 54-jarige Argentijn werd in 2024 aangesteld. Amerika eindigde op het afgelopen WK als groepswinnaar met 6 punten, versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales, maar verloor in de 8e finales van België met 1-4. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arctische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ik ga misschien wel een nieuwe auto kopen en misschien wordt het wel een dikke Amerikaan. Dus ga ik de Amerikaanse commercials voor auto's maar eens even goed bekijken en beluisteren. Ja. Vorige week ging het ook over reclame liedjes. Doen we gewoon nog een keer. Noem het een kleine mini-zomerserie in plakplaatjes.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

wel over een dikke Amerikaanse bak, maar het is echt niet zo dat daar alleen maar dikke auto's verkocht worden. Deze bijvoorbeeld van Lenny Kravitz werd gebruikt in een commercial voor wat wij zelfs hier in Nederland een klein autootje noemen. Fly Away. Deze schijnt iconisch te zijn. Van een commercial voor een pick-up truck. Bob Seger, I Like a Rock.

schijnt stevig in het collectieve geheugen van de Amerikanen te zitten. Deze Bob Seger en de Silver Bullet Band met Like a Rock. Gebruikt voor een pick-up truck in een campagne die 13 jaar liep. Dus dan zijn er nogal wat mensen die je mee hebben gekregen natuurlijk. Ze komen uit alle hoekjes en gaatjes, heb die liedjes van de reclames in, voor Amerikaanse auto's. Ook Sheryl Crow leende een liedje uit. Every day is a winding road.

0: gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten.
1: 40 of Radio.
0: Music, no filter.
2: Plakplaatjes.
3: Met Maarten.

Cheap Tricks, Dream Police. Er zitten stukjes bij dat je denkt, nou, misschien was het ook wel een klein beetje een nachtmerrie, want het vloog een beetje uit de bocht links en rechts, maar dat maakt het ook wel weer een heel erg lekker nummer, hè, Cheap Trick. En daarvoor Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. En ik zei nog dat ze het liedje had uitgeleend. Is natuurlijk niet zo, hè. Daar wordt heus wel voor betaald door de adverteerders. Zo goed zelfs dat deze man kan leven van dit liedje, Norman Greenbaum. Het was natuurlijk een enorme hit voor hem. Maar mede omdat het af en toe nog in de reclame gebruikt wordt, krijgt het er genoeg geld van om een eenvoudig bestaan te kunnen leiden, zegt hij zelf. Norman Greenbaum's Spirit in the Sky.

plaatjes plakt Amerikaanse commercials, maar wil niet zeggen dat het alleen maar voor Amerikaanse auto's is. Deze was bijvoorbeeld van een bekend Duits merk, laat ik niet zeggen welk het was. In 2019 werd dit nummer gebruikt. En de Black Keys, die deden het voor hetzelfde Koreaanse merk als Sheryl Crow. En ik weet niet zoveel van die auto's, maar muziek kiezen voor hun commercials, dat deden ze toch wel leuk. De Black Keys dus nu, met Tighten Up.

Ja, er zijn wel meer versies van dit liedje. Niet alleen van Leeuwy Lewis en de News. The Heart of Rock'n'Roll. Ik host de live-uitvoering in Cleveland gespeeld. Kondigde die zelf al aan in 1988. En dat werd natuurlijk wel voor een typisch Amerikaans merk gebruikt. En dan denk je, was er dan geen blues in de reclame in Amerika? Jawel. In ieder geval deze, voor een klein Japannertje. I put a spell on you, screaming Jay Hawkins.

Oh, je moet er zelf ook even van bij komen, geloof ik. 1965 maakte Screamin' Jay Hawkins I Put a Spell on You. Wie zong dat niet na? Nou, een beroemde was natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Even bijkomen met Benson Boone, hoor. En zijn Beautiful Things.

0: Ja, erbij komen met een rustige Benson Boone was maar van tijdelijke duur natuurlijk. De reclame is een jachtige wereld, denk ik dan maar. Dus het moest snel ook weer gas gegeven worden, letterlijk en figuurlijk. Benson Boone en Beautiful Things. Van alle tijden zo ongeveer is dat er liedjes speciaal voor reclame gemaakt worden. Ik vond er eentje uit eind jaren 60. Paul Revere en The Raiders en een hele strenge rechter die begint.
1: This court's been called in session to pass judgment on a special new car from Pontiac. All rise for the judge.

0: Has the jury reached a verdict? Break away.
1: Ja, en dan is hij opeens afgelopen, hè? Want langer dan dat was de commercial niet. 1 minuut, Paul Revere en The Raiders, Pontiac GTO. Muziek in de reclame gaat ook wel eens mis en dan komen er rechtszaken van. Deze bijvoorbeeld werd aangevochten door Bette Midler, want ze vond dat hij wel heel erg op een liedje van haar leek. Ja, en daar heeft ze ook wel groot gelijk in. Dat laat ik je zo horen. De Mercury Sable commercial zong na. Was niet het origineel, want dat is dit. Bette Midler. And Do You Want to Dance?

0: Eigenlijk ben ik dan ook een beetje aan het sjoemelen. Als ik zeg, ik draai plaatjes uit autocommercials en bijna allemaal op één na, dat hoor je zo meteen, uit Amerika. Maar deze moest dus weg. Bette Midler en Do You Want to Dance. Zo'nzelfde schikking heeft ZZ Top gemaakt. Ik kon de advertentie ook niet meer vinden. Gewoon heel internet afgezocht, niet te vinden. Het ging om Lagrange.
1: Rumors run round in that Texas town. About to check outside Lagrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Lekker hoor, die Wilco met Sky Blue Sky. Ik heb niet bij alle nummers de commercials opgezocht. En dan ben ik bij deze bijvoorbeeld wel benieuwd hoe dat filmpje dan moet zijn geweest. Enfin, geldt eigenlijk ook wel voor deze. Aqualung, Strange and Beautiful.

ga natuurlijk niet vertellen welke, maar de auto waarvoor dit in 2002 werd gebruikt was ook een beetje strange en beautiful voor de mensen die ervan houden. Ja, je mag daar zelf iets van vinden. Je hoorde Aqualung. Er is er eentje, zei ik al, in deze plakplaatjes die niet in Amerika gebruikt werd voor een autocommercial, maar in Europa. Maar ja, het zijn die sympathieke jongens uit Limburg die zo'n fantastische muziek maken. Dus The Wolf, je gunst ze de wereld met weg te Europa. But live like you.

Ze maakten het reclame. Ze maakten het speciaal voor de reclame, moet ik zeggen. The Wolf en Live Like You. Laatste plaatje in het album van vandaag. Is ook Hollands glorie. Niet alleen The Wolf, maar ook Focus deed aan reclame. Je komt ze ook overal tegen, hè? In een tweedehands platenzaak in Thailand kwam ik een LP van ze tegen zelfs. Dus het is niet zo raar dat het gebruikt werd door een automerk en door een sportmerk. Laatste is van Focus, Hocus Pocus. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Wetterschip Friesland controleert de zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter. Dit is 40 Up Radio. 40 Up.

hij kwam uit... Hij kwam uit Clarkdale, kwam hij. En hij was een multi-instrumentalist. En dat was Ray Stevens. En hij scoorde een mega leuke en grote hit natuurlijk met Bridget the Midget aan het begin van deze nieuwe aflevering van Vandalisme. Hallo, welkom. Mark van Dalen is hier op de radio met heel veel 60s, 70s, 80s en wat rarities. Dat is een Engels woord voor rare toestanden, rare plaatjes en zo. En we hebben zometeen ook Nederpop. Joh, en de nieuwe Rolling Stones. Ik zeg welkom bij Vandalisme.

de zondag en op de maandag. Mark van Dalen met vandalisme met op 40 Up. En met Pieter en Gordon. Ik moet er nog even inkomen vandaag, dames. Lady Godiva, en we kennen ze natuurlijk vooraleer door de grote hit A World Without Love. En zij waren in ieder geval die Peter Asscher, een van de twee natuurlijk, van Pieter en Gordon, want daar hebben we het over. Pieter Asscher, zijn zus, was Jane Asscher. En die had jarenlang, in de jaren 60, verkering met Paul McCartney. En daarom waren zij ook heel erg beïnvloed door het sfeertje en door alle leuke muziek van de Beatles natuurlijk. Pieter en Gordon, daar hebben we het over. Met Lady Godiva. En die draaiden we hier op 40 Up Radio. En ik zei het al, we hebben ook nederpop en ook vergeten plaatjes af en toe. Hè. Dit was er zo eentje natuurlijk. Blue Feather. Begin jaren 80 was het een trackje wat volgens mij best wel vaak gedraaid werd door Ferry Maat. Het was natuurlijk ook disco gerelateerd. Maar eigenlijk het vergeten nummer. Het kwam in de tipparade. Het was veel op de radio. Maar we zijn het eigenlijk vergeten. Blue Feather.

0: altijd continu op zoek naar dit soort mooie nummers. Nieuwe mooie nummers. Dit is ook Nederlands, komt uit Amsterdam. Deze Steven Chariot. Samen met Eva Valerie. Of Eva Valerie. Moet dat nou in het Engels of in het Nederlands? Weet ik veel. En dit is gloedje nieuw in ieder geval. Het heet Dive. En ja, ik ben natuurlijk altijd op zoek naar deze muziek. Want ik heb zelf ook, even stiekem reclame maken, een jazz-achtig radiostation met non-stop muziek. Speciaal geselecteerd voor de liefhebbers. En dat heet AllDayJazz.fm. AllDayJazz.fm. Even stiekem reclame gemaakt. Ik hoop niet dat ik van deze zender afgekikt word.
1: Zat er wel niet.
0: Zat er wel niet. Hey, Mark van Dalen hier met oud en nieuw. Heel veel 60s, 70s, 80s, 90s en rarities. Krijgt er zometeen een hele bijzondere van mij. En ja, vergeet de nummertjes, hè. Forgotten 45's. Deze bijvoorbeeld. Dit is Gary Rafferty.

weet zeker dat er mensen zitten te luisteren die deze versie nog nooit gehoord hebben. En ik moet zeggen, ik kwam hem tegen. Had ik ook nog niet. Maar ik vind hem wel belachelijk leuk. We hebben het hier over Dr. Ring Ding en The Lions Club. Komt van een album uit 2008, een voetbalalbum. Dat is even kijken, dat heet Ska Scandal No. 5, de Football Edition. Dr. Ring Ding en The Lions Club. En wat ik hierover gelezen is een ska en reggae cover of the iconic anthem You'll Never Walk Alone is a fan-favorite track that perfectly blends his signature toaster style with the legendary melody originally penned for the 1945 Broadway musical Carousel. Komt dus uit een musical. Nou, hartstikke leuk om dat allemaal even mee te krijgen. Ik heb het ook opgezocht op het internet, sorry daarvoor. Maar dan hoeven jullie dat in ieder geval niet te doen. Dan kun je gewoon achteroverleunen met een glas whisky of iets wat je zelf lekker vindt. En dan lekker luisteren naar wat ik te draaien en te melden heb. Hoop dat je het leuk vindt. Als je wat wil laten horen, mijn WhatsApp staat aan hier in de studio. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. De private WhatsApp van de Mark van Dalen van de Lisme Studio. Hier zijn de Rolling Stones. Ja, en eerlijk is eerlijk, klinkt gewoon weer goed, hè?

0: Fantastische muzikanten natuurlijk, de Isley Brothers. Kennen ze van veel andere mooie dingen natuurlijk. Who's That Lady? Ja, ja. The Caravan of Love. En het was ook een goeie natuurlijk, gecoverd door The Christians. Kan ik me herinneren, ja. Met Harvest for the World. Je luistert naar Vandalisme. Mark van Dalen hier zo zondagavond van 6 tot 7 uur. En op maandagavond komen wij nog een keer in de herhaling. Dat is voor de mensen die het gemist hebben. En overigens, als je denkt van joh, ik heb een hoop programma's gemist de afgelopen week. Op de website kun je heel veel terugluisteren. Ga daar dan een keer naartoe. 40upradio.nl kun je lekker allerlei mooie programma's die wij maken. Kun je dan terugluisteren? Ja, ja. Hey, we gaan luisteren naar Genesis. Voordat Peter Gabriel eruit ging, hadden zij toch een soort klein hitje. Want daarna werd het pas echt commercieel met Phil Collins aan het roer. Dit is een goeie en die zing je toch makkelijk mee. Deze Genesis uit de oertijd. De oer-Genesis. I know what I like in your wardrobe. Hoor je nu op 40 Up Radio.
1: It's 1 o'clock and time for lunch. Bum de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

Ja, het was 1974 of 75 dat Peter Gabriel uit die groep ging. Genesis hebben we het over. Daarvoor was het redelijk psychedelisch gebeuren allemaal. Heel erg serieus met de muziek bezig. Ja, en toen kwam... Op een gegeven moment waren er nog maar 3 leden. En Phil Collins werd in één keer naar voren geschoven als de zanger van de groep. Ja, en we weten allemaal wat er toen gebeurd is. We kennen de geschiedenis natuurlijk. Genesis werd een groot commercieel succes. Veel succesvoller, of in ieder geval succesvoller dan met Peter Gabriel. Maar toch zijn er allemaal van die fans nog van Genesis die de voorliefde hebben voor de periode dat Peter Gabriel bij die band zat. Nou, dit was een van die nummers die uit die tijd kwam. Hoor je eigenlijk niet meer zo vaak op de radio en... Ja, misschien vinden mensen dat minder populair of minder commercieel. Ken allemaal natuurlijk. Genesis was dat in ieder geval met I Know What I Like In Your Wardrobe. Ergens uit de jaren 70, 73 dacht ik dat het was. Maar goed, pin me daar niet op vast. Hey, ik wil wat nieuws draaien. En ja, het zijn 2 artiesten die bij elkaar gezet zijn. Ik vind het toch hartstikke leuk. De ene is natuurlijk, ja... Die wordt eigenlijk nooit gedraaid bij 40 Up Radio. De andere zou wel kunnen. Het is een nieuw plaatje van René Vroeger en Waylon. En toch is het leuk. Ja, want het is toch een leuke combinatie. En het is een liefdesliedje. Maar het is wel echt een rock'n'roll. En daar houden we van bij 40 Up Radio. En als jullie dat niet goed vinden, vet pech. Goede liefde.

opgenomen live door Gruppo Sportivo, die dit jaar hun laatste tour doen, de Farewell Tour. En als je nog de kans krijgt en ziet, pak hem. Want het is echt het laatste jaar dat Gruppo Sportivo live on stage staat. Met natuurlijk mijn collega, die wij ook hier horen op de radio bij Ford. Ik heb doorheen te praten. Met mijn collega Hans van den Burg, die natuurlijk ook hoort hier als presentator en DJ bij 4DM Radio. Ik dacht, we draaien hem even. Is namelijk een leuke vinylplaatje uit van Gruppo Sportivo. En die heet The Talkshow. En daar staat hij op de achterkant, meen ik. Ik heb hem wel gekocht, maar hij zit toch in het cellofaan. Want ik heb geen pick-up, maar dat geeft helemaal niks. Maar het is een leuk vinylplaatje, een 10-inch plaatje met 4 nummers erop. Zat ook een hele oude op van Gruppo Sportivo uit de early days. En natuurlijk deze, Dead Day, vind ik zelf een heel leuke, mooie geste richting de overleden George Kooijmans van Golden Earring. Dat was Gruppo Sportivo. En dat nummer dat heette Dead Day. Maar dat misschien ten overvloede, want dat wist je al natuurlijk. Je luistert naar Vandalisme. Mijn naam is Mark van Dalen. En dit is de groep War.

Jessie Ware. Een Britse mevrouw die aardig kan zingen. Werkte ooit met Ed Sheeran. En presenteerde ooit met Jules Holland in een van de afleveringen van Later with Jules. Engels-Brits tv-programma met allemaal optredende artiesten. Wat erg leuk is, je kunt het in Nederland ook af en toe zien op een van de kanalen. Maar ik wring me nu in een hoek waar ik niet uitkom. Goed, zoek dat op. Later with Jules Holland heeft zij het mee gepresenteerd. Jessie Ware hebben we het over natuurlijk. En dit is haar nieuwe album, die heet Super Bloom. En we hebben ook de titeltrack gedraaid. Hey, dat was het dan weer, Vandalisme, op de zondagavond 6-7. En op maandagavond zitten wij in de herhaling. En je kunt, zoals eerder gezegd, ook luisteren via de website naar programma's die eerder opgenomen zijn. Als een soort podcast kun je dat op je eigen momentje luisteren. Ga naar 40upradio.nl. Mijn naam is Mark van Dalen en dat blijft voorlopig zo. Het programma heet Vandalisme. En we zijn er volgende week weer. Tot dan.

0: Iran de export via de straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Topchef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Maar wel hele lekkere. Ik heb best geen idee toen ik eraan begon vandaag van wat zal ik nou eens draaien. Dus ik ben naar een bakje gegaan waarin allerlei verzamelde rommel zit.

Kijk, dat was nog in de tijd dat je dat als je dan disco's draaide, dat je dan als je dan deze draaide, de hele dansvloer meteen leeg liep. Terwijl ik eigenlijk zo'n lekkere plaat vond die ik dan graag wilde draaien. En dan dacht ik, ah joh, kom op, je vindt het vast. En dan vonden ze het helemaal niet leuk. Behalve als je ergens in een uithoek van het land was. Amsterdam of zo. Maar goed, dus daar draaiden we dan. Rare Earth en Hey Big Brother. Ik draai even wat oude zooi. Dat is het bakje waar ik in verzeild was geraakt. Kijk, moet je hoor, ik bereid me wel eens heel erg voor soms zo nu en dan. En niet altijd, maar...

vaak, maar zo nu en dan. En, maar dan heb ik van die bakjes, dat zijn mappen op mijn computer. En daar staat allerlei muziek in, duizenden en duizenden liedjes. En dan kom je van die dingen tegen die denk ik, oh, die moet ik nodig nog weer eens een keertje draaien. Zoals deze van Spirits.

Het is misschien wel eens boeiend om een onderzoek te doen naar hoeveel groenten hun weg hebben gevonden in de popmuziek. Nu denkt u misschien, die gast is gek geworden. Dat is juist, maar het gaat me om het volgende. Er is een prachtige Zuid-Amerikaanse... uit de zuidelijke staten van Amerika stammen de muziek die heet Zydeco. Tenminste, dat spreken we zo uit. Maar je moet het eigenlijk uitspreken als Les Haricots. En als je dat nou maar genoeg Creole uitspreekt, dan krijg je waarschijnlijk Les Haricots. Les Haricots. Nou ja, in ieder geval, Les Haricots ne sont pas salés. De boontjes zijn niet gezouten. Hier zijn de Rolling Stones en Steve Riley. En een van de belangrijkste instrumenten is het accordeon dat je hier hoort. Zydeco, son pas salés.

mijn beschrijvingen voor je. Dit is migratiemuziek. Voor de mensen die graag spuitbussen hanteren. Rolling Stones en Steve Riley en Sedeco. Les haricots sont passalés. En dan moet je Les haricots uitspreken zoals een Creool dat deed in Frans, Louisiana in Amerika. Die geschiedenis moet je zelf. Die moet ik dan dadelijk even draaien. De band heeft daar ook een nummer over gemaakt. Dat is ook zo prachtig. Maar we gaan eerst deze doen met Michael McDonald. Die Keith Urban helpt. Dit is nieuw. Aan een prachtige tweede stem. Ach, het is zo mooi. Luister goed naar dit fantastische We Go Back.

Keith Urban en Michael McDonald. Is het niet onwaarschijnlijk tot tranen roeren? Tenminste, dat vind ik dan in ieder geval. En ik hoop dat u dat ook vindt. Ik had het dus over de Fransen die... Dat probeerde ik te vertellen. De Fransen die vanuit Canada naar het zuiden gedreven werden door de Engelsen. Daar is dit prachtige werkje over. Acadian Driftwood, de band.

Zo leuk als je wat verder zoekt dan de oortrommel gaat. Dan kom je dingen tegen. Zoals dit dus, dat Acadian Driftwood. Dan denk je, dat, zou de naam Canada dan van Acadia? Acadia was het Franse kolonie in wat nu Canada is. Ja, ik zou die naam ervan. Nee, dat komt dus van het woord Canada. En dat is dan weer een woord in de Laurentiënse taal. Ik bedoel, hier houdt mijn kennis onmiddellijk op. Want dit komt natuurlijk allemaal van Wikipedia. Dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Maar spannend is het eigenlijk wel. Zoek het maar eens naar. Ik doe nog één keer Michael McDonald. Luister. Oh.

lelijkere. Oh, jammer dat ze dat dan zo lelijk uitveden, weet je wel. Daar kun je toch een betere oplossing voor vinden. Maar ik bedoel, het zijn geniale mensen, die moeten dat dus weten. Maar waarschijnlijk was het in die tijd gewoon van blijf maar spelen. En dan zien we wel hoe ver we zijn. En dan op een bepaald moment is het plaatje vol. Iets dergelijks zal het zijn. Doobie Brothers, minute by minute, by minute, by minute, by minute. Ja. Ik draai gewoon wat er een beetje voor de muis kwam. Laat ik het zo maar noemen. Zoals Steve Forbes en The American Media.

Het is de Amerikaan in mij. Ik kan er verder ook niks aan doen. Het is je vergeven, Steve Forbert, want ik weet dat jij waarschijnlijk wel aan de goede kant van de lijn staat. En als je dit nummer hoort, dan kan ik me voorstellen dat het moeilijk is om een Amerikaan te zijn. Lunan Wainwright.

grappigheid kun je soms zo geweldig mooi verpakken. En dat is dit, deze aanklacht van Ludden Wainwright tegen Amerika, Going to a Town. En dus draai ik een keertje Jacques Brel.

is van een bijna pijnlijke schoonheid. La désespérée. Ik heb het niet helemaal vertaald, maar ga ervan uit dat het de wanhopigen betekent. Iets heel anders, maar ook in het Frans, want je zit niet voor niks bij Grote Radio, voor die op radio, vrienden. Ik was Vanessa Paradis, met de Jolle Taxi.

0: Jolene Taxi. Vanessa Paradis, ze was wereldberoemd, geloof ik, hè? In ieder geval in Frankrijk en ruime omgeving. Is ergens, kan ik me vaag herinneren. Het is gewoon een leuk nummer. In ieder geval eventjes om de sfeer te breken naar Les Desesperés. De wanhopigen die toch nog hoop hadden van Jacques Brel. Oké. Dit is iets heel anders, want we gaan...
1: Gaan we alle kanten op met dit programma, vrienden. Luister, hier zijn bijvoorbeeld de Captain...

echte yacht rock, hè? Dat fenomeen ken je, hè? Dat is wat je op een bootje moet draaien, je hart. En dat je dan de rest van de jachthaven zich ergens aan je ergert. Dat heet dan yacht rock. Nou goed, oké. Maar omdat het dus Captain en Tenniel zijn, wat gewoon echt de truttigheid, echt. Zoek ze maar op, het is de truttigheid ten top. En dan zingt ze zo'n liedje waarvan je dan denkt, nou, Afternoon Delight zou daar ook wel. Oh, die draai ik dan hierna wel even, maar goed. Dus de Captain en Tenniel. En toen dacht ik, oh, wacht, maar dit is zo'n mooie van Elton John. The Captain and the Kid.

The Captain and the Kid, Elton John. Het is toch geniale muziek die die gast gemaakt heeft, hè? Het is zo prachtig. Dit blijft ook in je kop hangen. Goed, oké. We hadden het over The Captain en Tenniel. Dat je dan denkt, nou. Dat is, of nou ja, niet nou in die zin van... Dus een tamelijk erotisch geladen lied. Iets als een, en dan kijk je verder. En dan, toen zei ik van, oh, Afternoon Delight. Om het even lekker in de middag te doen. Van de Starland Vocal Band. Als je die opzoekt, dat is ook een oefening in truttigheid. Maar ze hebben er wel een liedje dat op Amerikaanse radio hier en daar verboden werd. Omdat het verwees naar een middagbezigheid

0: Starlight.
1: Oh, ik heb een hele verkeerde opmerking bedacht. Aan het eind. De Starlight Vocal Band heeft nooit meer iets gepresteerd, dus dit was hun hoogtepunt. Schaam je. Even iets heel anders, vrienden. Taylor Swift samen met The National. De band van meneer Benes die haar ook produceert. Zo mooi. The Alcott.

Twee mensen komen elkaar tegen in een kroeg. Back in love with you. En ze weten, ze zijn verliefd op elkaar geweest. Ze hebben het met elkaar gehad. Maar ze zijn uit elkaar gegaan. Nou ja, hebben ze misschien wel een beetje spijt van. Maar die kroeg die heet die Elkot. Daarom heet dat nummer die Elkot. En het is zo mooi. Ze komen al die dingen van elkaar weer tegen. Waarvan ze zeggen, oh, eigenlijk hou ik heel veel van je. Of word ik nu weer verliefd op je. Prachtig. The National en Taylor Swift op 40 Up Radio met Groot op de Radio, vrienden. Hier is Supertramp.

0: Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierde en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.